0: De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende boze het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: ik zei hey.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters! Gringo FM.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrien Bleek die scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd de 2-1.
5: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
6: Ook onterecht daarmee?
5: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkoppen met het buitenspel is, als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar onnodig, ja, dat zeker.
4: Al dus de coach na afloop. Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorde al vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. En vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn die introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli Vredenburg. De Belastingdienst die geeft ook aan dat niet alle studenten ook de toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Zorgtoeslag en huurtoeslag bijvoorbeeld. En daarom staat de dienst vanmiddag ook in Park Lepelenburg om vragen te beantwoorden. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Er steekt een licht briesje uit het noordwesten op. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
3: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
4: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
2: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Door 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: en Loco Loco. Nou, voor mij was het heel Loco Loco om een maand weg te zijn van deze zender. Dat is echt nog nooit gebeurd. Meestal ben ik 2 weekjes weg. Maar Lawrence heeft het fantastisch waargenomen. Lawrence, hartstikke bedankt voor de afgelopen maand de ochtendshow. Lekker gedaan, hoor. En ik heb weer heel veel zin erin. Ben weer fris en fruitig. Nou ja, ik ben altijd fris en fruitig. Maar Sophie Weken zegt wel lekker achter elkaar om eens even niks te doen. Mensen, we hebben natuurlijk prachtige dagen ook. Deze weer gaat weer heel mooi worden. Gisteren was het ook weer fantastisch. Het is wel droog in Utrecht en sommige mensen zijn er heel druk mee. Aan de andere kant, ach, we hebben nog een weekje in Utrecht. En dan gaan langzamerhand een heleboel mensen weer beginnen. En ook de scholen die gaan binnenkort weer draaien, om het zo maar eens te zeggen. Bramen plukken, dat is nu de tijd. Hè. Het is echt de tijd om een beetje bramen te plukken. Er wordt een oproepje gedaan als je bramen gaat plukken. Neem er niet te veel mee, want de vogeltjes en de beestjes die lusten dat ook heel graag. Vroeger, toen ik nog in de Katwijk aan de Zee stond, gingen we echt met hele emmers gingen we bramen uit de duinen plukken. Maar dat hoef je tegenwoordig niet meer te doen, want je kunt een boete krijgen als je echt emmers meeneemt. Maar neem gewoon een handje of een schaaltje mee en dan is er niks aan de hand. Nou, hartstikke goed dus om weer eens te beginnen met alle nieuwsfeitjes. Het is nog een beetje komkommertijd hoor, dus ik hou het rustig en ik heb vooral veel muziek voor je. Zoals dit liedje, want ik moest er wel een beetje aan denken. Mijn vakantie is een tikkie voorbij, maar binnenkort ga ik in het najaar ook nog even weg hoor. Maar als mensen nog vakantie hebben, nou ja, dan heb je dit gevoel. Rij mes, ja.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest.
0: Ja, nou ik vandaag,
1: waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest. Maar

Ja, heftig, de Vissermens Friend. Donnie en Robert van Heemert en Vissermens Friend. Wat een slim liedje weer. Ze hadden natuurlijk, moet dat nou nu weer een variant op Vissermens Friend? Grappig. Rij mij Sjaar ervoor met de Gitano Kings en vakantie. Vakantie voor de voetballers is ook afgelopen. Gisteren is voetballen geweest, dat weet je. Je hebt kunnen luisteren op de livestream gisteren. Je hoort straks hoe het allemaal is in het regionieuws. Want dat is er natuurlijk ook weer. Over voetballen gesproken. Onze oude trainer Ron Jans is met pensioen als trainer. Maar helemaal afscheid nemen van het voetbal, dat doet hij nog niet. De trainer van FC Utrecht, voormalig trainer moet ik zeggen, die schuift komend seizoen bij NOS Studio Voetbal aan. En hij is 67 jaar, Ron Jans. Hij zit na 799 wedstrijden een punt achter zijn lange trainersloopbaan. Zijn laatste club was ons FC Utrecht, onze FCU. Waarbij bijna drie seizoenen hij aan het roer stond. Werd zelfs gesproken om het Jans Kerkhof nog tot Ron Jans Kerkhof om te turnen. Toen hij heel succesvol was met ons clubje. Jans die wordt een van de analisten in de zondagavonduitzending van Studiosport. En hij sluit aan bij Rafael van der Vaart, Theo Jansen, Leon Stentler en Merel van Dongen en Imke Courtois. Nou ja, Ron Jans, mooie kop, mooie stem en ook een uitstekende muzieksmaak, mag ik wel zeggen. Die gaat dus analist worden en dat is mooi. We hebben keurig van hem afscheid genomen in het vorige seizoen. Maar ik denk, ik vertel je dit nog even. Hier is Doe Maar, Is Dit Alles?

Wat is er dit weekend allemaal gebeurd? Je hoort het zo in het regennieuws. We gaan dan naartoe met Avril Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Ace. Meisje, je bent hartstikke knap.

0: meisje.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Bleek die scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd de 2-1.
4: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
5: Ook onterecht daarmee?
4: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkomen. Koppen we het buitenspel is, als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar een onnodige, dat zeker.
3: Al dus de coach na afloop. Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorden al vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. En vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn die introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli Vredenburg. De Belastingdienst die geeft ook aan dat niet alle studenten ook de toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Zorgtoeslag en huurtoeslag bijvoorbeeld. En daarom staat de dienst vanmiddag ook in Park Lepelenburg om vragen te beantwoorden. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Er steekt een licht briesje uit het noordwesten op. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Daar moet ik niet aan denken, maar ik zag wel al een foto met... echt waar, ik maak geen grapje, pepernoten in de supermarkt. Ja, ik verzin het niet, ik heb het niet gehallucineerd. Ik zag het echt, een foto met zakken pepernoten. Iemand die dat op Facebook deelde en zoiets had van koekoek. Het is zover Sinterklaas, nou, dat duurde wel heel even. We gaan nog een hele zomerse week beleven. Je had het ook net in het regio, dus een prachtige week voor de boeg. En ik zit wat de mensen... te volgen op internet. Zeker een weerman die bijna altijd alles goed voorspelt. En die zegt dat we misschien nog wel aan het einde van deze maand een paar fikse regenbuien krijgen. Nou ja, je weet dat iedereen met de droogte bezig is. We merken het allemaal wel. Ik vind het op zich allemaal niet zo'n probleem. Maar ja, ik begrijp de paniek wel een beetje. Maar aan de andere kant, nou, we zijn wel een heel waterrijk land. Ik kijk met een schuinoog naar buiten. Mijn Amsterdam-Rijnkanaal staat nog hoog genoeg in ieder geval. Ik heb drie liedjes voor je. Ik heb Superstar Roxy Dekker enorm mee te snelle plaatsen link, maar begin met Adriaanse Junior. En die zet ons allemaal op de gastenlijst.

Ja, een heleboel mensen moesten toch winnen, maar ze experimenteert een beetje met geluid. Hartstikke leuk. Een enorme hit voor haar, hè? Roxy Dekker. Weet je wie weg is? Paul van Dam, de eigenaar van Blunder, de stripwinkel aan de Oude Gracht. Als je van de Postillon richting het oude Tivoli loopt, aan die kant van de Oude Gracht. Ja, daar zit de stripwinkel Blunder. En die heeft er gezeten sinds misschien wel 1976 ongeveer. Hartstikke leuk. Hij is weg. Hij is uiteindelijk vertrokken. Toch, 79, toen heeft hij de deur geopend, Paul. Paul die is gestopt. Hij zegt, ja, weet je, ik ben 71. En Paul van Dam zegt, de stad verandert hard. Ik merk het ook, ik ben een echte Utrechter. Hij woont vlakbij het Wilhelminapark. Hij zegt, ik heb bijna een halve generatie Utrechters aan strip geholpen. En ik ben ook een grote stripliefhebber, mensen. Ik heb hier heel veel stripboeken in de kast staan. Heel veel, hele collecties. Paul van Dam die heeft altijd Blunder gehad aan de Oude Gracht. Er zijn veel stripwinkels in Utrecht bijgekomen, ook weer verdwenen. Hij zegt, ja, ik ben er nogal nuchter om. Ik kijk nooit achterom, ik doe de dingen. En dan zijn ze gebeurd. Ja, hij heeft natuurlijk wel vanaf 1979 in die winkel gestaan. Alles meegemaakt. Want strips, dat werd vroeger gezien als iets voor kinderen. Maar ja, tegenwoordig heb je strips. Die zijn echt volwassen kunstwerken zo'n beetje. En alles wat daartussen zit. Hij zegt, ja, weet je, ik ben gestopt. Niet omdat de winkel helemaal slecht liep. Ik ben 71. Maar mijn vriendin zei op een gegeven moment, volgens mij moet je mee ophouden. Want je komt thuis als een chagrijnige man. En dat lag niet aan de strips, zegt hij. Maar ik vind nog steeds het allemaal hartstikke leuk. Maar de manier waarop mensen veranderen, dat werd minder mijn ding. Mensen hebben tegenwoordig een kort lontje. En ik heb gewoon regels in mijn winkel. Niet fotograferen, geen koffie of patat meenemen. Zeg je daar iets van, dan ben je meteen de boeman. Hij heeft al in een andere interview in het AD, want dit komt uit de Duik, ook al gezegd van ja, ik vind er niks meer aan. Je moet allemaal expats op fietsen, moet je terecht wijzen dat ze een beetje achterlijk aan het rijden zijn op de Oude Gracht. En dan word je of niet aangekeken, uitgescholden of in het Engels terug toegesproken. En hij vindt dat niet meer leuk. Hij gaat naar woede, na zoveel jaar. Hij zegt, weet je, niet de winkel is veranderd, maar ik vind ook het woonwerkverkeer zo langzamerhand meer dan genoeg. Want woorden Utrecht, dat is me nogal wat. Maar hij is hartstikke trots en hij zegt, ik ben nog steeds blij dat de winkel er is. Ook de kelder is in de loop der jaren erbij gekomen. Die was vroeger hartstikke vochtig. Maar je moet maar eens gaan koekeloeren. Want de stripwinkel Blunder, die blijft gewoon staan. Je ziet er dan die grote borden op de Oude Gracht. Hartstikke leuk. En Paul die zegt, ik heb zowel in Utrecht als in de winkel de eerste 70 jaar van mijn leven mijn feestje wel gehad. Tijd voor de volgende generatie. Ja, het is wel een ding hoor. Het is wel iconisch, maar de winkel verdwijnt dus niet. Die blijft er gewoon, daar is een nieuwe eigenaar. Nou, er zijn veel stripfiguren ook bezongen, hè, in de Nederlandstalige muziek. De Smurfen natuurlijk, een van de grootste hits van vader Abraham. Die mocht al op een gegeven moment niet meer verder. Toen is hij met de Wuppies doorgegaan. De Wuppies zijn volgens mij nooit in stripvorm verschenen. Chef van Oekel had je ook. Die is ook in stripvorm verschenen op een gegeven moment. Maar dit is wel een van de beroemdste. Wat Guust Vlater die dacht, nou ja, wat vader Abraham kan, dat kan ik ook. En die scoorde een enorme hit met het stripwezentje de Marsupilami. Wij zijn twee vrienden hier bij Bingo FM. Paul, dank je wel voor zoveel jaren stripwinkel Blunder op de Oude Gracht.

Anton. En de enige, als je bij jezelf denkt, hey, dit liedje herken ik, dat is een beetje een gabberliedje. Nee, het originele Stoney Ronald uit de jaren 70. Help, give me so help. Alex maakte daar dit van, het leven is mooi. Nou ja. Dit

wat. Nu zie ik het leven door een roze bril. En alle problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen deren me niet. En de vallende regen klinkt als muziek.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer is nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

dat er weer ergens brand was. Ook dit weekend weer een hele voetbalveld, een hele hectare brand geweest. Ja, er zijn van die dingen. Bezoekers van Amelisweert, als je daarheen wil, dan kun je niet voorlopig overal terecht. Delen van het Kokkenbos en Trapeziumbos die zijn sinds vorige week afgesloten. Door de droogte, want zware takken die kunnen van de beuken afbreken. Wist je dat? Gemeente Utrecht nam de maatregel om meerdere plekken daar qua grote takken van de beuken, omdat die naar beneden komen. En af en toe dan is dat echt eng. En volgens de gemeente is er op deze locaties momenteel een verhoogd risico op takkenbreuk, zoals dat heet. Ja, het is een echt Utrechts woord, een takbreuk. Afgelopen delen die blijven dicht totdat de situatie weer veilig is. Dus kijk wel een beetje uit. En daardoor kun je niet dus overal meer terecht. Volgens de gemeente komt het verschijnsel veel minder vaak voor bij boomsoorten als eiken en lindes. Maar Amelisweert, daar staan heel veel van die oude beuken. En daarom is het risico groter. En in de overige delen zijn op dit moment geen problemen geconstateerd. De gemeente zegt de situatie de komende tijd nauwlettend in de gaten te houden. En voert regelmatig controles uit. Dus wil je gaan wandelen of wandel je heel graag op Amelisweert, hou het een beetje bij je. Want kijk, als je in één keer krak hoort, ja, dan ben je al te laat. Want dan is het echt rennen voor je leven. Nou ja. Mensen, dit is een oud liedje van Take Me To The Matador. Ja, en Frank van Etten die dacht bij zichzelf, weet je wat, ik maak dit ervan. Neem me met je dromen mee. Nee.

Eigenlijk ook een heel oud liedje. Ach ja, Jeffrey Kuipers, Veld te lange nachten en Frank van Etten de Vorm, Take Me to the Matador. Oftewel, neem je mij in je dromen mee. Een bericht van 60 jaar geleden. Ja, ik haal ze het weer uit hoor. Ik heb morgen een geweldig bericht over iets wat je ook enorm herkent. De badhuizen, maar deze kon ik niet laten liggen. 60 jaar geleden in het Utrechtse Nieuwsblad. Augustus mag dan als vakantiemaand in betekenis afnemen. Nou, dat valt dan wel mee. Maar voor Utrecht, na 60 jaar geleden was dat blijkbaar zo. Maar voor Utrecht is ook dit jaar de maand van de buurtfeesten de maand augustus. Al sinds de bevrijding houden de verschillende buurtverenigingen deze feesten voor jong en oud. En de animo blijft onverminderd. Dat bleek vrijdagavond in de Framboosstraat, waar de versiering over de gehele straatbreedte in fleurige vaderlandse kleuren het best deden. En waar de Utrechtse beatgroep The Actions, nooit van gehoord, en ervoor zorgde dat de jongeren zich goed amuseerden. Dat meldt het Utrechtse Nieuwsblad op zaterdag 6 augustus 1966. Die Actions heb ik nog nooit van gehoord. En ik weet wat van Utrechtse muziek hoor. Daarover gesproken, er wordt een Utrechtse muzieklaasje samengesteld. Daar ga ik je morgen even over informeren. De buurtvereniging Weltevreden, 60 jaar geleden, organiseert hier kinderspelen en een gekostumeerde optocht. En de routetoeters, die brengen de muzikale begeleiding voor dit programma onderdeel. Die kende ik dan wel, de routetoeters. Dat was een orkestje. En vanavond zijn ze present voor het vrolijk samen zijn voor de ouderen. Dat om 7 uur begint. Goed, hè? Vrolijk samen zijn om 7 uur. Dat zal wel een pilsje verschalken worden, om het zo maar eens te zeggen. Vereniging Geuzenwijk die organiseerde vrijdagavond een lampiontocht voor haar jeugdige leden. En ondanks de regen, nou moet je nagaan, 60 jaar geleden, lieten de kinderen en hun begeleiders zich niet weerhouden aan deze tocht deel te nemen. Ik weet dat buurtfeesten zo versteegjes er nog is. Maar ja, buurtfeesten, man, dat was wel echt wat uit het verleden hoor. Maar mooi is zo'n berichtje van 60 jaar geleden. Nogmaals, 6 augustus 1966. We gaan terug naar de huidige tijd. Maar doen we met een klassiekje hoor. Rutje Kot en Leun op mij.

Tim Rushouwe, Wessel Klein en Brace en dans voorbij. Aankomende woensdag is de zonsverduistering. En 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. En dat is toch een heel bijzonder fenomeen. Ja, dat is echt maf hoor, want het wordt in één keer wat duisterder. En sommige beestjes houden op met bewegen en met zingen. Die denken, hé, het is avond, ik ga lekker slapen. Het is heel, heel apart, kan ik je melden. Aankomende woensdag gaan we dat meemaken. Sommige mensen hebben echt een reisje geboekt richting Spanje. Nou, dat heeft ook onze eigen Kevin gedaan. Maar daar heeft hij het niet voor gedaan of voor die zonsverduistering. Die is gewoon een weekje weg. Ik neem het de komende week van hem over. Tussen 4 en 6 hoor je me ook meteen weer hier op deze zender. Wat dacht je daarvan? Over die zonsverduistering gesproken. 90% van de maand gaat er dan voor. Aankomende woensdag. We bereiden ons daarvoor. En we bereiden ons ook voor op het nieuws van 9:30 met Na de Maan. En over de maan gesproken. Maan zingt het samen met de jeugd van tegenwoordig. Tot zo naar het nieuws. Tot

0: vliegen, let's go man!
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Bleek die scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd de 2-1.
4: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
5: Ook onterecht daarmee?
4: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkomen. Maar dat buitenspel is als buitenspelers buitenspel. Dus het is terecht. Maar onnodig, ja, dat zeker.
3: Al dus de coach na afloop. Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorden al vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. En vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn die introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli-Vredenburg. De Belastingdienst die geeft ook aan dat niet alle studenten ook de toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Zorgtoeslag en huurtoeslag bijvoorbeeld. En daarom staat de dienst vanmiddag ook in Park Lepelenburg om vragen te beantwoorden. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Er steekt een licht briesje uit het noordwesten op. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Hij was toen nog solo, Paul de Munnik. Ja, hij is nou weer terug bij Agda. Digidex, en laten we dansen op deze maandagochtend. Wat gaan we deze week hebben? Nou, eigenlijk prachtig weer hoor. Gisteren was het ook hartstikke lekker. Vandaag gaan we ongeveer de 24 graden aan tikken. Morgen 23 graden. Maar dan gaan we woensdag en donderdag en vrijdag alweer richting de 30 graden. En dat is toch een mooie temperatuur. Ik weet het, hitteplannen, code geel enzovoort enzovoort. Ik vind het allemaal nog wel meeval, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien als je er wel last van hebt, dat je bij jezelf denkt, oh man. Maar de nachten zijn in ieder geval niet heel erg plat. Lakkerig hoor de komende nachten. Het is afgelopen nacht 15 graden gebleven. En vannacht gaan we zo richting de 12 graden. En dat valt dus allemaal reuze mee, heel eerlijk gezegd. Vandaag 24 graden noordwestenwindje 3. Je hoort het net allemaal. Maar morgen noordoostenwindje 3. En dus de wind gaat een beetje draaien naar het oosten. Maar de komende dagen heeft dat weinig effect. Behalve dan dat we de hogere temperaturen houden. Donderdag wordt het 32 graden voorspeld. Het is toch wat, hè? Het is echt een groot verschil. Het wordt waarschijnlijk een hele recordmaand, hè, augustus. Maar we gaan het met z'n allen helemaal meemaken. Ik heb mooie liedjes voor je. Is de verkeer, dan hoor je dat van me. Hè. Ik heb Monique Smit niet naar huis. Ik heb Justin de Wild, cheerio. Maar begin met Tino Martin. Ik kan het niet alleen zijn. En dat alleen zijn op zijn gebied. Nou, dat doet hij al heel lang niet meer. Hoor, want hij heeft gewoon lekker vaste verkeer.

Vroeger zeiden mensen dat als een borreltje dronken. Cheerio, cheers. Ja, en cheerio, dat is enorm hit voor deze jongen. Alcoholvrij bier over cheers gesproken is hartstikke hip. De Nederlandse biermarkt staat steeds meer onder druk. Maar Heineken heeft ook verwinst gekregen door alcoholvrij bier. En alcoholvrij bier, dat wordt steeds meer ook gekozen door Nederlanders. Ja, ik heb ook alcoholvrij bier in de koelkast staan. Heel eerlijk gezegd. Ik heb het per ongeluk gekocht hoor. Maar de eerste 6 maanden werd er 2,8% minder bier verkocht dan het eerste halfjaar van 2025. En ik moet je zelf zeggen, ik had vorige week een kameraadje van mij langs. Die had een biertje gekocht. En die stond een biertje te drinken. Toen dacht ik, ik heb al heel lang geen bier meer gedronken eigenlijk. Nou ja, ook bij Utrechtse brouwerij 11 merkt dat alcoholvrije opties in trek zijn. Al dus een artikel in de NUK. Komen regelmatig bedrijven bij ons borrelen. En we merken de afgelopen jaren dat steeds vaker naar alcoholvrij bier van de tap wordt gevraagd. En van de tap, dat is ook hartstikke nieuw. Hè? Op een gegeven moment werd er zo vaak naar gevraagd dat we ons zijn gaan verdiepen in het brouwen van alcoholvrij bier. En we konden er gewoon niet meer omheen. En dat doen een heleboel brouwers hoor. Onder de 0,5% is een alcoholvrij biertje officieel. En om te voorkomen dat er na het brouwen alsnog gisting gaat plaatsvinden, dus extra alcohol ontstaat, wordt het bier verhit. En dat pasteuriseren kost tijd en is een duur proces. Nou ja, alcoholvrij bier wordt voorspeld dat de biermarkt de plek niet meer zal afstaan aan dat alcoholvrij bier. Oftewel, dat wij steeds meer alcoholvrij bier gaan drinken. Nou, wij weten het ook, hè, in Utrecht. Sinds kort een alcoholvrije slijterij. Ik moet er nog een keer heen, maar ik ben bang dat ik in de fik vlieg als ik in een alcoholvrije slijterij naar binnen loop. Maar hij is op de Twijnstraat aanwezig in ieder geval. Met bier kun je onderscheiden in zaken als smaak en alcoholpercentages. En dat is juist wat de brouwer zo interessant maakt, zegt Van der Horst van de brouwerij 11. Ik vind het alleen maar leuk dat we nu nog meer verschillende bieren kunnen brouwen voor onze klanten. Dus alcoholvrij is hartstikke hip, dat weet je zelf ook wel. En ik moet je zeggen, vroeger was het echt niet te hachelen, maar tegenwoordig is het echt heel lekker. Goed gedaan, wat dat betreft. In de jaren 70 had je geen alcoholvrij bier, werden dames ook nog bezongen zoals dit liedje van Peter Koelewijn. Angelina, zou het toch kunnen? De blonde seksmachine? Weet ik eigenlijk niet.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

met dit mooie weer niet kunnen kiezen. Rutger van Barneveld, zomer, zon en strand. Stef Ekkel, geniet zonder spijt. Ja, dat moet je natuurlijk altijd doen. Alles uit de dag halen wat erin zit.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrien Bleek die scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd de 2-1.
3: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
4: Hoe komt terecht daarmee?
3: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnen koppen met het buitenspel is, als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar onnodig, ja, dat zeker.
2: Al dus de coach na afloop. Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorde al vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. En vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn die introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli-Vredenburg. De Belastingdienst die geeft ook aan dat niet alle studenten ook de toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Zorgtoeslag en huurtoeslag bijvoorbeeld. En daarom staat de dienst vanmiddag ook in Park Lepelenburg om vragen te beantwoorden. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Er steekt een licht briesje uit het noordwesten op. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Schaap met John Schaap.

Namelijk, je zit in mijn hoofd. Nou, dit is een echte oorworm. Cora, jij wil Marco de Hollander horen met een heel mooi liedje. En daarom heb ik echte vriendschap opgezocht. Je hoort hem.

vooraan in de Polonaise zien we met vaakst Marco de Hollander. Hij heeft ook vele mooie liedjes opgenomen, zoals deze, Echte Vriendschap. Marco is een van Nederlands meest actieve artiesten wanneer het gaat om het organiseren van uitjes voor zijn fans

0: klassieker van Benny Nijman, Rood. En dit was Vincent.
1: Jij komt binnen op één.
0: Nou, deze jongens komen nog niet binnen op één, maar ze gaan wel viral op dit moment. Ray en Berend, twee vrienden van elkaar met een heel grappig liedje. Oké, de tekst is misschien wat scherp en kan bij je binnenkomen.
2: Ik steek er één op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: gebeurt steeds vaker, hè, dat artiesten met elkaar samenwerken in liedjes. Senna en Sven Versteeg. Voor de gelegenheid staken ze vuurwerk af met elkaar. Ja, het is 10:15 geweest. Ik begin wel een beetje trek te krijgen.
1: Van wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag. Je voelt er vriendschap om je heen. Nee, hier ben je nooit alleen. En heb je het moeilijk?

Frank Vergooijen, dit is mijn kroeg. Goedemorgen John, zou jij uit jullie grote schatkamer voor mij een klassieker van Frans Bauer willen halen? Ik heb dit liedje al zo lang niet gehoord. Natuurlijk Frank,

Hoe leuk is het als je luisteraars blij kunt maken door het draaien van een liedje dat al heel lang niet gehoord is door diegene. Frans Bauer, uit onze schatkamer. Voor Frank, een dag uit duizend dromen. Marco Schuitbaan.

0: Marco Schuitmaker sturen we richting regio nieuws en reclame.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Bleek die scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd de 2-1.
5: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
6: Ook onterecht daarmee?
5: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkomen. Koppen met het buitenspel is als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht. Maar onnodig, ja, dat zeker.
4: Al dus de coach na afloop. Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorden al vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. En vandaag begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de Uitweek. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn die introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er al een feestje in Tivoli Vredenburg. De Belastingdienst die geeft ook aan dat niet alle studenten ook de toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Zorgtoeslag en huurtoeslag bijvoorbeeld. En daarom staat de dienst vanmiddag ook in Park Lepelenburg om vragen te beantwoorden. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Er steekt een licht briesje uit het noordwesten op. Het wordt zo'n 24 graden en het blijft droog. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
7: Schaap, met John Schaap.

0: gaan zometeen lekker naar buiten waar de vogels fluiten en genieten van het zonnetje. Je moet tenslotte van iedere dag genieten. Stef Bos drukt ons met dit liedje met de neus op de feiten.
1: Het licht viel door de ramen op jouw marmerbleke huid. Je ogen waren lichter blauw dan ooit. En je handen lagen stil op de leuning van de stoel. De stilte

0: zei:
1: je kunt de groeten uit Brabant krijgen, kut!
2: Ja, wat zeg je dan?
0: En ik zeg: praat
2: Tony Baroni, praat Utrechts met me. Dit was Schaap, ik sluit af met een liedje van Amina. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Money. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Het ziet er aan te komen. We gaan lekker lunchen tussen nu en 2 uur. Hier bij Bingo FM. Goedemiddag.

van mij, Jure, Suzanne en Freek hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket tot 2 uur. En we hebben leuke platen voor je klaarstaan. Straks na het reveniers gaan we eens even kijken wat het broodje speciaal is voor vandaag. En in het tweede gedeelte, dan gaan we natuurlijk weer even die oude platendoos kijken. Want zo gaat het nu eenmaal natuurlijk.

door de muziek van Doemar, Henny Vrienden en Cole Storten. En in de periode dat ze optraden, ja, meiden vielen gewoon helemaal flauw. Die stonden te kijken naar het optreden en die moesten weer met water en koele lucht worden bijgebracht. Hier is Samantha Steenwijk. Ik kijk naar

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rond de stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
3: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we, denk ik, meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde. De diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen. Veel meer zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er. Locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
2: Nu, in de vakantieperiode, is het in het weekend soms nog lastig om de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde, zegt de directeur. Zo'n 3000 nieuwe studenten overspoelen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad. De Utrechtse introductietijd is weer begonnen. In totaal was dit jaar plek voor 3500 studenten, maar de introductieweek heeft iets minder aanmeldingen gekregen dan voorspeld. Tijdens de uit maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. De uit begint dus vandaag met een openingsshow in Tivoli-Vredenburg. Daarna maken de studenten in groepjes kennis met de bekende plekken van Utrecht, zoals de Neude, het Domplein, de Mariaplaats en Park Lepelenburg. Vanavond is er ook een feest in Tivoli-Vredenburg. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon en bij weinig wind wordt het maximaal 23 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag uit 1982. Het is er even Margriet Eshuis. En dan wordt het heet Black Pearl.

0: Ik werd niet kwaad, Ik wil je alleen maar vertellen dat we naar het nieuws van 1 uur gaan. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En dan heb ik ook weer mooie platen voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, geniet van je lunch en geniet van de muziek. Hier is Ronnie Tober en Willeke de Stel.
1: Ik hoor

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: hebben we erover.
1: Ja, de live-uitvoering ervan van Django Wagner, die mooie ogen. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket, de maandaguitvoering. Hier is ook zo'n mooie plaat van Roxanne Hazes.

Dokter, het is te hopen dat je die niet nodig hebt. Je kan er beter vanaf blijven, ver van weg blijven natuurlijk. Het plaatje van Nico Landes. Ik sta te barsten in de kou. En als je denkt van, hey, ritmisch, komt me dat zo bekend voor. En misschien dat ik die plaat ook wel ken van vroeger in de discotheekperiode. Ja, inderdaad, zou zeker wel kunnen. Want origineel komt het uit 1977. Stond 11 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Hoogste positie was nummer 6. Dus je kan wel zeggen dat het een bescheiden hit is. Hè? Ja, echt wel. Nou, ik heb het over Young Paul Young. En Standing in the Rain. Bij je vrienden van de radio, dit is Bingo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rond de stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
3: Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we, denk ik, meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde. De diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen. Veel meer zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er. Locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
2: Nu, in de vakantieperiode, is het in het weekend soms nog lastig om de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde, zegt de directeur. Zo'n 3000 nieuwe studenten overspoelen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad. De Utrechtse introductietijd is weer begonnen. In totaal was dit jaar plek voor 3500 studenten, maar de introductieweek heeft iets minder aanmeldingen gekregen dan voorspeld. Tijdens de uit maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. De uit begint dus vandaag met een openingsshow in Tivoli-Vredenburg. Daarna maken de studenten in groepjes kennis met de bekende plekken van Utrecht, zoals de Neude, het Domplein, de Mariaplaats en Park Lepelenburg. Vanavond is er ook een feest in Tivoli-Vredenburg. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon en bij weinig wind wordt het maximaal 23 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug in de tijd met de koningin van het levenslied. We hebben het over Marianne Weber. Een meisje huilt. Bij je vrienden van de radio.

Sylvia's moeder. Je hoort het drukwerk, origineel van Dr. Hook en de Madison Show en Sylvia's Mother. Maar dat is niet Nederlandstalig gezongen. En het is ook geen Nederlands product, dus kunnen we het ook niet draaien natuurlijk. Zo gaat het nu eenmaal. Zeg, het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Ik ga weer buiten spelen. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen.

0: ik kan niet zonder jou.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.

0: Dat ging even niet helemaal goed. Het nieuws is er even dus uitgesprongen op een of andere manier. Ik ga even een melding maken bij de techniek. Maar hele goede middag. Het is 2 uur op deze maandag 10 augustus van het jaar 2026. Ik neem de show over van Lawrence. Mijn naam is Timo Rijnenveld. En voordat we gaan beginnen heb ik het verkeer voor je. Er is even traging gemeld in de regio. Die staat op de A2, Zwertogenbos, richting Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Door een ongeluk daar heb je 10 minuten vertraging.
1: Bingo in de middag met Timo Rijnenveld.

Ja, het is echt wel een blauwe dag vandaag. Je hoort Suzanne en Freek hier bij Bingo in de middag. Het is 2 uur geweest. Leuk dat je erbij bent. Een andere stem op de radio komende dagen. Mijn naam is Timo Reineveld. Ik neem de show over van Lawrence Nicolaas. Die is lekker aan het genieten van een weekje geen radio. Ja, ik zou niet aan moeten denken. Iedere ding natuurlijk. Maar ja, ik vind het hartstikke leuk om lekker met jou lekker de middag in te gaan. En ja, tot 4 uur ben ik gewoon bij je met heel veel fijne muziek. Misschien ben je aan het werk, aan het genieten van de vakantie. Hoe dan ook, wij van Bingo FM zijn lekker bij je. Met van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. En ook jij kan een deel uitmaken van onze prachtige playlist. Want we hebben een hele mooie app, hè? De app van Bingo FM. En daar kan jij een plaatje mee aanvragen en een stukje tekst toevoegen. Misschien vraag je wel een speciale plaat aan voor je buurvrouw, voor je kat of voor een geheime liefde. Dat mag allemaal. Geef vooral lekker door via de app van Bingo FM. Of wel gratis naar ons via 09-09-321-2211. En ja, met dat mooie weer buiten stel ik zeker voor dat we vooral wat zomerse muziek gaan draaien. Zo ook deze artiest. Hij brak door 6 jaar geleden. En hij combineert Spaanstalige muziek met Nederlandstalige teksten. Ik heb het over Rol Sanchez. Je hoort hem hier met Mas Mas Mas.

0: Ja, 1985 was dit echt een zomerhit.
1: Spoelen.
0: Ja, spoelen.
1: Juglu.
0: Yeah man, lekker met je wassen. Van de Nederlands-Surinaamse faceband Travassie. En wat scoren zij een hit hiermee, zeg, in de jaren 80. En bijna 40 jaar later zijn ze nog steeds volop aan het optreden. Ook deze zomer, en misschien wel bij jou in de buurt. Ze staan bijvoorbeeld in de Flux in Zaandam. Poppodium P60 in Amstelveen. Luxor Live, Paard in Den Haag. En ook AFAS Live in Amsterdam. Dat is ook gewoon lekker te vinden. Dus ja, mocht je ze een keer willen zien, deze fantastische faceband, zou ik zeggen, zeker doen. Bingo de middag, leuk dat je erbij bent. Volop leuke muziek, staat er voor je klaar. Zo te hoor je Wolter Kroes na deze fijne van Jannes. Dans tot de morgen met mij.

0: Lekker hoor, een beetje feel-good muziek op jouw maandagmiddag. Met Wolf Kroes.
1: Ik wil bij jou zijn.
0: Met bij jou zijn, hier bij Bingo in de Middag. En ik zit even in de appbox te kijken, want jij kan lekker gewoon je plaatje aanvragen deze middag. Via de app van Bingo FM of bel gratis via 09-09-321-2211. Ik zie een plaat binnenkomen van Stefan, die schrijft: goedemiddag, die natte draait nooit verzoekjes, dus graag horen wij Sugarlee Hooper met Oh Wat Ben Je Mooi. Nou ja, ik zal het even aan Lawrence doorgeven, ik heb het genoteerd. Maar Sugarlee Hooper gaan we zeker zo meteen draaien voor je, Stefan. En nog eentje ook van Peter, die wil heel graag de nieuwste plaat horen van Babel.

Betten en Zooi, kijk niet achterom. En nou ja, echt wel een lekkere plaat. Goede smaak heb je, Peter. We gaan hem lekker voor je draaien. Oh, dus geefende plaat. Mag misschien wel eventjes, hè, als je lekker in die vakantiemodus zit. Of op kantoor zit, of op je werk, iets aan het doen bent. En even toe met een beetje rust. Kan deze plaat zeker bij helpen. Babette en Zooi, kijk niet achterom.

werd uitgebracht in 1956 door het duo De Spelbrekers. Maar Maria van der Toren besloot in 1996 om een eigen versie uit te brengen onder haar artiestennaam Sugar Lee Hooper. En wat een lekkere feestplaat dit zeg. Oh, wat ben je mooi. En Stefan wil deze heel graag horen. Je luistert naar Bingo FM. Blijf lekker hangen in de 90's. Want dit zijn Linda, Roos en Jessica met Lange Nacht.

0: Laura Heijgen hoorde je met Nou En hier bij Bingo in de middag. Inmiddels is het alweer ruim 2:30 geweest. We gaan zo luisteren naar de hoofdpunten van het regionieuws met al nieuws van om en rondom Utrecht. En daarna zijn we lekker terug met fijne muziek en ook een speciale oproep voor jou. Blijf lekker luisteren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rond de stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
4: Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we, denk ik, meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde. De diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen veel meer. Het zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er. Locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
3: Nu, in de vakantieperiode, is het in het weekend soms nog lastig om de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde, zegt de directeur. Zo'n 3000 nieuwe studenten overspoelen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad. De Utrechtse introductietijd is weer begonnen. In totaal was dit jaar plek voor 3500 studenten, maar de introductieweek heeft iets minder aanmeldingen gekregen dan voorspeld. Tijdens de uit maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. De uit begint dus vandaag met een openingsshow in Tivoli-Vredenburg. Daarna maken de studenten in groepjes kennis met de bekende plekken van Utrecht, zoals de Neude, het Domplein, de Mariaplaats en Park Lepelenburg. Vanavond is er ook een feest in Tivoli-Vredenburg. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon en bij weinig wind wordt het maximaal 23 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: In de jaren 80 ontmoeten Paul de Munnik en Thomas Akda elkaar op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Ze begonnen muziek te maken, optredens te doen, maar ze hadden nooit verwacht, denk ik, dat bijna 40 jaar later ze zo'n groot succes zouden worden voor de Nederlandstalige muziek. Je hoorde ze op Bingo FM met Het regent zonnestralen. Een hele goede middag. Het is 10 minuten over 2:30. Luister naar Bingo de Middag. Geen Laurence Nicolaas. Mijn naam is Timo Reineveld en komende week ben ik in de middag lekker bij je. We gaan iets leuks doen. Ik heb namelijk een
1: fout momentje
0: voor je klaarstaan. Tenminste, voor je klaarstaan. Je mag hem zelf aan mij doorgeven via de app van Bingo FM. Of naar mij bellen via 09-093-21-2211. En mocht je dan niet weten, joh Timo, wat is dat nou, zo'n
1: fout momentje?
0: Het is eigenlijk een niet-Nederlandstalige plaat. Het mag Engelstalig zijn, Duits, Frans, noem maar op. Geef vooral een leuk verhaal bij, zou ik zeggen. Geef vooral aan mij door. En je weet, ga ik hem lekker voor jou draaien. Hier op de stadszender van Utrecht, op jouw maandagmiddag. En wat ik wel leuk vind aan de maandagmiddag, het is lekker druk hier bij RTV Utrecht. Een volle redactie, vrolijke collega's en ook vrolijke muziek op jouw radiostation. Diego Holsken is in jouw tour onderweg na deze fijne plaat van 3A's, uitgebracht in 2010. En deze plaat gaat nooit, maar ook nooit vervelen wat mij betreft. Geloof in leven, hier bij Bingo in de Middag.

0: muziek van Diego Holsken. Momento hier bij Bingo in de middag. En daarvoor hoorde je de 3 A's met geloven in het leven. En ik zei het al iets eerder daarvoor van... jij kan lekker een fout momentje aanvragen. Even instarten hoor.
1: Fout momentje.
0: Een Engelstalige plaat, een Franse plaat, een Duitse plaat. Het maakt allemaal niet uit, maar er moet een beetje een leuk verhaal achter zitten. En ik zit in de appbox te kijken en een aantal mooie platen ook binnenkomen. Maar eentje die er toch wel uitsprong voor mij was die plaat van Linda. Ze gaf aan Timo net weer terug van een weekje Italië tas aan het uitpakken. En zou je van mij misschien de plaat willen draaien? Mirrors van Justin Timberlake. Ja, uit 2013 hè, komt die plaat. Wat een fijne plaat was dat zeg. Gaan we lekker draaien. Ik vind het wel een heel mooi
1: fout momentje.
0: Hier bij Bingo in de Middag. Aangevraagd door Linda.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

In 1991 was het een van de hits van de Nederlandse zomer. Uitgebracht door een meidengroep WOW. Die bestond uit, even kijken, uit Naomi, Mandy, Denise en Jenske. Scoorde een aantal lekkere hits. Waarom dus de plaats die net horen, zomer bij Bingo in de middag. Dit is Damian van Os met Diamantenring.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de situatie op de weg. De AWB meldt 2 vertragingen in de regio van Utrecht. Die staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar 10 minuten vertraging. En ook op de A2 is er toch een bos richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Door spoedreparatie is de verbindingsweg dicht en vertraging oplopen tot 5 minuten.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: Je hoorde de Frank Boeijengroep met Linda hier op Bingo FM. Het is 3 uur geweest. Je luistert naar het tweede gedeelte van Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Ik neem de honneurs waar voor Laurens Nicolaas, die lekker een weekje radiovakantie heeft. Kortom, Laurens, lekker van genieten, jongen. Geniet lekker van dat weekje rust. Tot 4 uur ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek. Van Levenzie tot Nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. En over 2 platen precies heb je weer ruimte voor een fout momentje. Dat is een plaat in een anderstalige taal. Die mag je lekker aanvragen via de app van Bingo FM. Het mag van alles zijn, van de 80s, 90s, zero's, of misschien wel een hit van dit moment. Kortom, ik zou zeggen, hang er vooral een mooi verhaal aan vast. Ook andere platen zijn welkom via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. De jeugd van tegenwoordig, gooi zo naar deze van Pierre van Dam.
1: Ik

0: In 2005 maakten we kennis met de jeugd van tegenwoordig. De bekende rapformatie 20 jaar later. En ze maakten hun debuut met deze plaat, Wat Gebeurt. Het stroomde de hitlijst binnen, stond op 1 in de top 40. En inmiddels trekken ze gewoon nog steeds volle zalen. Je hoorde de jeugd van tegenwoordig hier bij Bingo in de middag. Ja, en eerder gaf ik het al aan, hè. Het is tijd voor...
1: Fout momentje.
0: En er zijn een aantal weer mooie foute momentjes ook binnenkomen. Waaronder eentje ook van Casper. Die schrijft...

Wij volgen Yves Berendsen al jaren. Maar 2 jaar geleden brak hij door bij het Tweede Republiek met zijn hit Terug in de Tijd. En sindsdien is hij niet meer te stoppen. Ze bracht recent deze plaat uit die je net hoorde. Misschien is het tijd bij Bingo in de Middag. En dit is René Vroeger met ook een fijne zomerse plaat. Elke zomer.

Campari Soda, ook wel een bekend drankje in Italië. En Thijs Boontjes stoot daarom een paar jaar geleden er een plaat over uit te brengen. En die hoorde je op Bingo FM.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rond de stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
4: Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we, denk ik, meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde, de diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen, veel meer. Het zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er. Locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
3: Nu, in de vakantieperiode, is het in het weekend soms nog lastig om de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde, zegt de directeur. Zo'n 3000 nieuwe studenten overspoelen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad. De Utrechtse introductietijd is weer begonnen. In totaal was dit jaar plek voor 3500 studenten, maar de introductieweek heeft iets minder aanmeldingen gekregen dan voorspeld. Tijdens de uit maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. De uit begint dus vandaag met een openingsshow in Tivoli-Vredenburg. Daarna maken de studenten in groepjes kennis met de bekende plekken van Utrecht, zoals de Neude, het Domplein, de Mariaplaats en Park Lepelenburg. Vanavond is er ook een feest in Tivoli-Vredenburg. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon en bij weinig wind wordt het maximaal 23 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

Deze plaat is te vinden op het debuutalbum van Gers Pardoel. Onder de titel Deze Wereld Is Van Jou. Maar de plaat werd zo ontzettend populair dat hij als single werd uitgebracht. Deze plaat van Gers Pardoel en Sef, Bagagedrager. En die hoor je hier bij Bingo in de Middag. Het is 7 minuten voor 3:30. Leuk dat je erbij bent. Komende 20 minuten ben je nog lekker bij je. Met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Van levenslied tot nederpop. Komende 20 minuten komt alles lekker voorbij op de stadszender van Utrecht. Mijn naam is Timo Reineveld. Ik heb de plek overgenomen van Lars Nicolaas, die er een beetje radiovakantie heeft. Dus ook morgen, overmorgen en donderdag hoor je me ook. En vrijdag is vertrouwd Menno Otger te horen op deze zender tussen 2 en 4. Wil je voor 4 uur nog een plaatje aanvragen? Kan heel makkelijk via de app van Bingo FM of bel gratis via 09093212211. Kortom, alle kanalen staan wagenwijd voor je open. Django Wagner is naar jou toe onderweg na deze vrolijke uplifting plaat van Volumia. Blijf bij mij.

In 2009 bracht Django Wagner zijn debuutsingle uit. En dat werd een regelrechte hit. Je hoorde mooie blauwe ogen hier bij Bingo in de middag. Tijd voor wat rustgevende muziek. Deze plaat van Henk Westbroek. Steeds weer.

Bingo FM met nieuwe muziek van Vincent. Dat ben jij. En over nieuwe muziek gesproken, ik heb helemaal niet gedraaid nog. De Bingo Schijf. En de Bingo Schijf is deze week in handen van de man die deze zomer zijn doorbraak beleefde. Ik heb het over Rutger van Barneveld met zijn plaat Zomer, Zon, Strand 2.0.

0: Je luistert naar Bingo FM. Het is bijna 4 uur en Kevin Scholten staat klaar om jou naar huis te brengen. Of je werkdag af te sluiten. Dat kan ook, hè. Heel veel plezier met hem. Ik spreek je morgen weer tussen 2 en 4. Doei, doei.
1: Recht uit het hart. Bingo FM.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dat je hierin kan doen wat je wil. Hallo, welkom bij Op Weg naar Huis met Kevin Scholten. Maar Kevin die heeft lekker vakantie. Dus je hoort Fred de komende 4 dagen. En ik ben er weer bij, hoor. Hartstikke fijn dat je luistert hier bij Bingo FM naar dit programma. Ik heb lekkere muziek voor je, wat informatie. En natuurlijk, als er verkeer is, wat verkeersdingetjes en wat weer. En wat er zo ter tafel komt. Hier is Henkje Dissel, Waterpas.

van Waterpas. Kijk een beetje uit op de A2. Zethogenbosch richting Utrecht. 3 kilometer file. De verbindingsweg is dicht. Er is een spoedreparatie. Er is stilstandverkeer tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn op dit moment. En de melding die wordt ook gegeven. A2, je omleiding bij Everdingen. Er is dus die spoedreparatie. Verkeer richting Den Haag en Arnhem die wordt omgeleid. En je moet dan Almere volgen als je die kant op wil, eventueel. Ik zeg het maar, want we zijn er ook te beluisteren via de app. We gaan verder met lekkere muziek. Ik heb Emma Heesters voor je, die we zien.

0: breek ik die van jou.
1: Kijk eens even aan, Emma Heesters en hartenbreker hier bij Bingo FM. Het is studentenintroductietijd vandaag. Misschien zie je alle studenten weer door de stad heen schuimen. Dan weet je waar het vandaan komt. Bijna alle gemeenten vorig jaar hebben een positief huissaldo gekend. Maar de gemeente Utrecht, wij zuigen juist meer mensen vertrekken. En raad eens waar naartoe? Naar Amsterdam. Ja, dan wil je toch niet doodgevonden worden. Veel voormalige inwoners die gaan naar de hoofdstad. Juist vanuit een andere gemeente in Utrecht kwam wonen. Kwam weer het vaakst ook uit Amsterdam. Dus we hebben een beetje een uitwisseling. Amsterdam-Utrecht. Bijzonder, hè? Slimster heeft dat bekeken op basis van CBS-cijfers. Vorig jaar besloten 25.000 inwoners... nou, nog bijna 26.000 inwoners van Utrecht... weg te gaan naar een andere gemeente. En we gingen daar naartoe, nou, behalve naar Amsterdam... naar Nieuwegein, dat begrijp ik ook wel, en naar Stichtse Vecht. We zien een beperkt woningaanbod in Utrecht en hoge huizenprijzen. Mensen worden als het ware verdreven naar kleinere gemeenten. Maar ja, Amsterdam is niet een kleine gemeente, maar Nieuwegein bijvoorbeeld wel. Het is heel bijzonder allemaal. De meeste gemeenten hebben een positief verhuissaldo. Utrecht zit dus in een negatief verhuissaldo. En ach, dat heeft er allemaal een tikje mee te maken. Je hebt niks aan die cijfers, maar ik denk, ik zeg het maar eens even. Want het is toch heel bijzonder. Utrecht is wel een dynamische stad, wat dat betreft. Utrecht.nieuws.nl, daar kun je dit bericht helemaal op je makkie nalezen. Wat is er allemaal te doen voor de studentenintroductie? Wat ga je ervan meemaken? Ik ga het je zo ook allemaal even vertellen op deze middag. Is nu tijd voor Marco Borsato, waarom nou jij? En daarna heb je Stef Bos met de radio. En zomerzon, strand...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

Flapdilupdila. Ja, lapdilupdila. Zo ging dat. We gaan naar het nieuws met Wesley Bronckhorst en Busy en Raccoon. Wie is de echte vent? En het liedje Grap van Wesley en Busy. Tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij, maar de situatie is aanzienlijk verbeterd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rond de stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
4: Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we, denk ik, meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde. De diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen. Veel meer zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er. Locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
3: Nu, in de vakantieperiode, is het in het weekend soms nog lastig om de roosters te vullen. Door de week is alles redelijk op orde, zegt de directeur. Zo'n 3000 nieuwe studenten overspoelen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad. De Utrechtse introductietijd is weer begonnen. In totaal was dit jaar plek voor 3500 studenten, maar de introductieweek heeft iets minder aanmeldingen gekregen dan voorspeld. Tijdens de uit maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. De uit begint dus vandaag met een openingsshow in Tivoli-Vredenburg. Daarna maken de studenten in groepjes kennis met de bekende plekken van Utrecht, zoals de Neuden, het Domplein, de Mariaplaats en Park Lepelenburg. Vanavond is er ook een feest in Tivoli-Vredenburg. Wie wil fitnessen kan in de provincie Utrecht op steeds meer plekken terecht. Het aantal fitnesscentra hier is in 9 jaar verdubbeld. Het zijn er inmiddels meer dan 1200, meldt Duik op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Ook landelijk zijn er steeds meer sportscholen met apparaten en groepslessen bijgekomen. Het weer dan nog, wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. Vanavond is het zonnig en kalm. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon en bij weinig wind wordt het maximaal 23 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

oplossing. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw, niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

DigiDex en La Vie Belle, oftewel het leven is mooi. En als je naar Frankrijk gaat of naar Spanje of een van de vakantielanden zoals Griekenland en je bent een beetje bang voor al die branden, moet je bedenken, La Vie est Belle. Ja, ze zullen dat niet vinden. Maar heel veel mensen trouwens, die ik ook op Facebook voorbij zie komen, daarvan zijn mensen die brandweerman zijn ook wel richting Spanje en Frankrijk geweest. Hè? Ja, het zijn dingen, maar ja, in Nederland hebben we ook een beetje last van. Ach ja, La Vie est Belle, laten we het gewoon op houden dat het leven hartstikke mooi is. Ik heb zo wat verkeer voor je. Eerst gaan we luisteren naar Monique Smit en Vrouwenalfabet hier bij Bingo FM. En op weg naar huis.

Als je denkt, wat gebeurt er toch allemaal in die binnenstad? Het was zo lekker rustig. Nou, 3000 nieuwe studenten die gaan de Utrechtse binnenstad overspoelen. Vandaag heb je dat al mee kunnen maken. En de komende week ga je dat ook meemaken. Want de Utrechtse introductietijd is gestart. De Utrechtse introductietijd heet uit. En dat is voor studenten. En de introductieweek die keert jaarlijks terug. En die trekt duizenden mbo, hbo en universiteitsstudenten. Er zijn de komende paar dagen sociale en culturele activiteit georganiseerd. Waaronder vandaag de openingsshow in Tivoli-Vredenburg. De studenten die maken in groepjes kennis met bekende plekken van Utrecht. Zoals het Neude, Domplein, de Marieplaats en Lepelenburg. En verder kunnen ze verschillende studentenverenigingen leren kennen. En is er een silent disco en worden er markten georganiseerd. Ja, ik hoorde heel veel mensen zeggen, oh, het is zo lekker rustig in de binnenstad. Nou, die tijd is voorbij, want er is wel een openingsfeest. Maar de rest van de week staat zeker niet in het teken van drinken. De behoefte van studenten is veranderd. We hebben ons programma aangepast. Op een openingsdag willen we graag knallen en de dag afsluiten met een feest. Maar de rest van de week, de komende week, stopt de introductiewijk juist op tijd. Nou, keurige studenten. Zo zie je maar weer. En trouwens, ja, weet je, je kunt ook bijna niet meer thuiskomen met het openbaar vervoer als je echt nog geen woonruimte hebt. Want om 2:00 s'nachts rijden er geen treinen meer naar alle plekken. Nou ja, het hele verhaal kun je een beetje nalezen ook op de pagina van Bingo FM. Dus als je bij jezelf dacht, het was zo lekker rustig de afgelopen tijd. Nou, die tijd hebben we gehad. Vannacht slaap je bij mij. Je weet maar nooit wat er gebeurt, hè, met die studenten. Avro Bros, John West, Monk en Billy Dan.

klassiekertje. Frans Bauer en Marianne Weber en 1 schijnt weer de zon. Nou, woensdag schijnt hij even niet. Woensdagavond, dan heb je er even last van. Ik ben zo bij terug. Even naar het nieuws met Jamie van Kempen. Het is de liefde.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

je denkt, waar is Kevin Scholten? Die heeft de route Soleil genomen, maar niet met de auto hoor. Die is richting Spanje afgereisd. En daar is hij een weekje aan het genieten van een lekkere vakantie. Route Soleil, je bent welkom bij Bingo FM met tweede uur weer van Op Weg Naar Huis. Ik heb Roland Belen voor je. We gaan een dansje doen op een dansvloer dilemma.

0: gezet.
1: Heb jij het recept voor pepernoten? Want ik zag al pepernoten, een plaatje dat pepernoten in de supermarkten liggen. Ik maak geen grapje, echt niet. Grappig. Bram Bonkers, het perfecte recept worden hier. Recept voor bonnen, ja, die kun je krijgen. Er wordt gewerkt overal aan de weg, ook in Utrecht. Maar ik heb het nu over de bonnen van de zero-emissiezone. Vorig jaar zijn ongeveer 1833 boetes uitgedeeld aan bestuurders die met een niet toegestaan voertuig de zero-emissiezone inreden. Er zijn een heleboel brieven aan vooraf gegaan. Maar dit jaar zijn er ook al 196 boetes bijgekomen. En daarmee behoort Utrecht tot de gemeente waarbij de zero-emissiezone actief wordt gehandhaafd. Dat je dat maar weet. En dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Nou ja, ondernemers moeten rekening blijven houden met de handhaving. Bestellen vrachtauto's die niet aan de toegangseisen voldoen en geen vrijstelling of ontheffing hebben, die lopen ook bij ons risico op een boete wanneer ze de zero-emissiezone inrijden. Tijdelijke daling van het aantal boetes verandert niets aan de toegangsregels voor de zone. Ik rij een oud bakje. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat... Nee, dat geldt daar volgens mij niet voor. Maar goed, ik begin nou een beetje te twijfelen. Bizar eigenlijk. Ik heb eigenlijk nooit boete. Ja, ik heb wel eens ruzie met de BGHU, die dat in Utrecht allemaal handhaaft. Maar nou ja, de boetes werden overgedragen trouwens aan het CJIB. Maar de BGHU, daar heb ik in Utrecht wel eens mee te maken. En daar heb ik echt goedkope ruzie mee. Oh, je hebt erover gesproken. Ik ga ze over eens even bellen. Want ik heb een paar dingen waar ik ruzie over moet maken. Nou, ruzie kun je nu nog even voeren. Want het is nog niet zo bloedheet. Aan het einde van de week gaan we weer richting 33 graden. Maar dat is pas over een paar dagen. Hier is Bluff, alles is liefde.

als je dit hoort, krijg je meteen Toos en Cor in je hoofd. Hè? Mississippi, ach man. Ja. Helaas, Toos en Cor, allebei niet meer op deze plaat. Nee, Dennis Jones en Pussycat, zangeres van Pussycat. De officiële middelzangeres, die is er nog steeds, hoor, Tony Willé. Mississippi, een mooie klassieke, maar dan met een enorme trekharmonica erin. En dan trekharmonica. En Tony Ponsen bijvoorbeeld, drink rode wijn. Wesley Klein, die komt het leien. Hij probeert het met niet zo bij mij. Dat gaat best goed.

vriendin van mij die zegt dat altijd. Niet zo tegen mij, hè, maar dit is een variant erop. Niet zo bij mij. Ik heb een Festival de Liebe klaarstaan van Chantal Jansen en Jan Smit. Daarmee gaan we naar het nieuws van 6:30. Ik ben zo bij je terug. Tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedendag. Zo'n 3000 nieuwe studenten zijn vandaag begonnen met de Utrechtse introductietijd, de UIT. In totaal was dit jaar plek voor 3.500 studenten, maar de introductieweek heeft wat minder aanmeldingen gekregen dan verwacht. Tijdens de UIT maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. Deze nieuwe studenten hopen op een paar leuke dagen in Utrecht.
3: Ja, gewoon heel veel gezelligheid. Ik heb wel heel veel mensen leren kennen. Dus gewoon een beetje de stad zien, nog meer mensen leren kennen, komt het wel goed.
4: Ja, ik verwacht van wat ik nu zie is het een hele mooie stad. Ik verwacht leuke mensen te ontmoeten en dat ik me hier wel thuis ga voelen. Dat wel.
2: Tot en met donderdag is er ruimte voor de studenten om verenigingen en de stad dus te leren kennen. Ook worden er markten georganiseerd waar ze informatie kunnen krijgen die handig zijn in het studentenleven. En vanavond is er een openingsfeest in Tivoli-Vredenburg. De strijd om schoon water neemt de komende decennia waarschijnlijk toe. Dat blijkt uit onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Niet alleen huishoudens, maar ook de landbouw, industrie en energieproducenten gebruiken veel water. Wereldwijd gezien komen de grootste problemen waarschijnlijk in Afrika en het Midden-Oosten. Dat komt mede door de grote bevolkingsgroei. De Utrechtse internetcourant Duik tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijne, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
5: Goedemiddag, 1014 richting Hoog Catharijne over.
6: Hoog Catharijne.
7: Hoog Catharijne, de vitale schakel tussen de jaarbeurs, het station en de Utrechtse binnenstad. Een omstreden futuristisch bouwsel dat de redding van de stad werd. In de 10 jaar van zijn bestaan hebben al evenveel mensen de gangen van Hoog Catharijne betreden als er in heel Europa wonen.
2: In de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij, toen door toenmalig koningin Beatrix. En er is aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. De beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer dan nog, tot slot. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zo'n 23 graden dan. Vanaf woensdag warmt het weer flink op. En op donderdag en vrijdag wordt het weer tropisch.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Nou, dan mag je niet rijden hoor, 130 op de vluchtstrook. Dat zou ik je niet aanraden in ieder geval. Chris Cross, Antoon en Sikunike en vluchtstrook. Een eerste kennismaking voor ook mensen met Antoon en Sikunike, wat dat betreft. En Chris Cross, die waren toen nog met z'n drieën. Over Chris Cross gesproken, de vluchtstrook. We gaan zo even kijken hoe het zit met het weer. Eerst en verkeer, eerst allemaal te Steenwijk. Je weet niet wat je mist.

Zomer in NL en dat gaan we eind van de week weer lekker beleven. Zit jij nog op X, oftewel Twitter van vroeger? Ja, social media die hebben steeds meer te lijden onder haatberichten, desinformatie. Ik heb het zelf ook hoor. We krijgen hele rare berichten op Facebook. Maar ja, dat ken ik al bijna 20 jaar. Ik schrik er helemaal niet meer zo van. Maar er zijn een heleboel mensen die er heel druk mee zijn. En bijvoorbeeld Twitter, daar zijn een hoop organisaties vanaf gegaan. Omdat dat alleen nog maar schelden is tegen elkaar. Waaronder de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland, die zijn weg. De meeste ziekenhuizen zijn van X af. En ook woonorganisaties en ook politieke partijen zijn ook verdwenen. En ook een heel aantal mediabedrijven zijn daar weg. En culturele organisaties zoals de Stad Schouwburg, Tivoli Vredenburg en het Centraal Museum zijn ook van X weg. Maar ook de spoorwegen, de Jaarbus, Utrecht Science Park en nog veel meer organisaties. Onvoorstelbaar eigenlijk. Nou, wel actief zijn nog steeds de partijen VVD Utrecht Solidair, Ja 21, Forum voor Democratie, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. En de rechtbank Midden-Nederland is er ook nog steeds heel actief op. Maar ook de veiligheidsregio Utrecht. En onder andere ons bedrijf NTV Utrecht, Bingo FM strookt nog wel actief soms op Duik, De Nuk en Unewijk. Ja, het is een dingetje. Heel lang geleden had ik een tweetdeck, vond ik Twitter ook leuk. Maar ik ben er vanaf, ik ben er geliefd van. Maar misschien dat jij dat ook hebt, dat je bent verdwenen. Een heleboel mensen zijn ook principieel van Twitter afgegaan. Vind ik altijd een beetje onzin. Bij X, dat gaat dus niet zo goed. Daar spant qua haat en leugens een heleboel mensen de kroon zo langzamerhand. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik gebruik social media nog steeds. Niet veel hoor, een beetje Instagram. Ik zit vooral een beetje op Facebook. En dan ben ik heel oud, heb ik begrepen. Nou ja, social media. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Oude media, waar je nu naar luistert, radio, gaat gewoon lekker door. Hier zijn Suzanne Freek, halverwege.

Zo, dit was op weg naar huis. Ik heb Kido van der Graaf nog voor je en Cloud met littekens en lange blijven. Maar dat doe ik niet hoor. Ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedendag. Zo'n 3000 nieuwe studenten zijn vandaag begonnen met de Utrechtse introductietijd, de UIT. In totaal was dit jaar plek voor 3.500 studenten, maar de introductieweek heeft wat minder aanmeldingen gekregen dan verwacht. Tijdens de UIT maken de studenten kennis met de stad en het is een goed moment om medestudenten te leren kennen. Deze nieuwe studenten hopen op een paar leuke dagen in Utrecht.
2: Ja, gewoon heel veel gezelligheid. Ik heb wel heel veel mensen leren kennen. Dus gewoon een beetje de stad zien, nog meer mensen leren kennen, komt het wel goed.
3: Ja, ik verwacht van wat ik nu zie is het een hele mooie stad. Ik verwacht leuke mensen te ontmoeten en dat ik me hier wel thuis ga voelen. Dat wel.
1: Tot en met donderdag is er ruimte voor de studenten om verenigingen en de stad dus te leren kennen. Ook worden er markten georganiseerd waar ze informatie kunnen krijgen die handig zijn in het studentenleven. En vanavond is er een openingsfeest in Tivoli-Vredenburg. De strijd om schoon water neemt de komende decennia waarschijnlijk toe. Dat blijkt uit onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Niet alleen huishoudens, maar ook de landbouw, industrie en energieproducenten gebruiken veel water. Wereldwijd gezien komen de grootste problemen waarschijnlijk in Afrika en het Midden-Oosten. Dat komt mede door de grote bevolkingsgroei. De Utrechtse internetcourant Duik tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijne, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
4: Goedemiddag, 1014 richting Hoog Catharijne over.
5: Hoog Catharijne.
6: Hoog Catharijne, de vitale schakel tussen de jaarbeurs, het station en de Utrechtse binnenstad. Een omstreden futuristisch bouwsel dat de redding van de stad werd. In de 10 jaar van zijn bestaan hebben al evenveel mensen de gangen van Hoog Catharijne betreden als er in heel Europa wonen.
1: In de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij, toen door toenmalig koningin Beatrix. En er is aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. De beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer dan nog, tot slot. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zo'n 23 graden dan. Vanaf woensdag warmt het weer flink op. En op donderdag en vrijdag wordt het weer tropisch.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira, die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Bingo non-stop.

prijzen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand...

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De Zeppelin die dit weekend naar Utrecht zou vliegen heeft de stad niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten terug te keren omdat het te heet werd in de cockpit. Door de hitte raakten ook wat meetinstrumenten oververhit. Met de Zeppelin werd de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland onderzocht. De resultaten worden volgende maand verwacht. Bewoners van de Utrechtse woontorens Wonderwoods zitten zonder koeling door een conflict tussen Eneco en de Vereniging van Eigenaren. Eneco heeft het koelsysteem in de centrale ruimtes afgesloten, terwijl bewoners zeggen dat de koeling ook in hun woningen niet meer werkt. Het conflict speelt al maanden en gaat over geld. De VVE heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. De Utrechtse internetcourant Duik tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoogkaterijnen, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
2: Goedemiddag, 1014 richting Hoogkaterijnen over.
3: Hoogkaterijnen.
4: Hoogkaterijnen, winkelhart van Nederland.
1: In de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij door toenmalig koningin Beatrix. En er is aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. De beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer. Vanavond hebben we nog lang zon. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zo'n 23 graden.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.
3: Recht uit het hart. Bingo FM.
4: Willeke?
5: André?
4: Hoe is het ermee?
5: Goed. En met jou?
4: Wat heb ik je lang niet gezien?
5: Nee, veel te lang.
4: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: De beste Nederlandse muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven Julia Muller, regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen om het leven van mensen fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. Julia, goedenavond en van harte welkom in de studio van Bingo FM.
1: Dankjewel.
0: Even in het kort, Stichting Handje Helpen, wat doen jullie precies?
1: Nou, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Wij koppelen dus vrijwilligers en stagiairs aan mensen met een beperking of een kwetsbaarheid. Dit doen wij in 18 gemeentes in en om Utrecht en Amsterdam. En wij vinden het heel erg belangrijk om mensen aan elkaar te verbinden, waarbij het de ene misschien meer, iets meer te geven heeft in deze tijden en de andere nou ja, wel wat ondersteuning of hulp kan gebruiken.
0: En wat is nou jullie belangrijkste doel, als je dat mag zeggen?
1: Ja, eigenlijk mensen aan elkaar verbinden. Hmm. Dus hulpvragers ondersteunen door middel van inzet en hulp van vrijwilligers of stagiairs. Mensen die het even in hun leven lastiger hebben en weinig netwerk misschien hebben om op terug te vallen, dat we daarvoor daar eventjes kunnen zijn.
0: En hoe zijn jullie ontstaan? Hoeveel jaar geleden?
1: Nou, we bestaan 46 jaar. We zijn begonnen als een soort initiatief van een groep ouders die een kind met een beperking had. Mm-hmm. Ouders wilden hun kind graag thuis blijven wonen. Wat in 46 jaar geleden eigenlijk logischer vaak was om dan naar een tehuis te gaan of iets dergelijks. Maar deze groep ouders zei, we willen eigenlijk graag ons kind met een beperking thuis laten wonen. Maar dan hebben we wel wat helpende handjes nodig. Om dat vol te houden, om dat genoeg ruimte ook te houden voor elkaar en voor misschien de andere kinderen in een gezin. Nou, zij zijn toen begonnen met in een kaartenbak met vrijwilligers die af en toe konden bijspringen. Nou, en we doen eigenlijk 46 jaar later nog steeds hetzelfde. Namelijk mensen die in de thuissituatie even wat extra helpende handen, tijd of aandacht kunnen gebruiken. Onze doelgroep is nu alleen breder en uitgebreid en de aantal gemeentes ook. Dus dat doen we echt heel veel groter. Maar die basis staat nog steeds in wat we elke dag doen.
0: Ja, je hebt heel veel van dat soort maatjesachtige initiatieven. Zien jullie jezelf ook zo?
1: Jazeker, wij zijn inderdaad een maatjes, we koppelen maatjes aan elkaar.
0: Ja, en wat onderscheidt jullie dan van andere maatjesinitiatieven?
1: Ja, nou allereerst zijn, geloof ik, hè, dat er, wij werken veel samen in Utrecht ook met andere maatjesinitiatieven. En is het ook belangrijk, doet iedereen eigenlijk goede dingen? Dus ik zou helemaal niet willen zeggen dat andere partijen dat niet goed doen. Wat je wel vaak ziet is dat wij vaak inspringen op het moment dat er meer aan de hand is. Dat we nou ja, soms naast dat er zorgprofessionals ook betrokken zijn, dat wij ook een deel doen. En dat we de wat complexere vragen of waar er wat complexere problematiek is, dat wij daar eigenlijk vrijwilligers of stagiairs in de thuissituatie in zitten. Mm-hmm. En dat stemmen we ook af met andere maatjesprojecten in Utrecht. Dus daarin gaan we ook kijken, goh, bij wie past dat soms het beste? Bij wie past een vraag het beste? Hoe doen we dat het beste met elkaar?
0: Ja, jullie zijn actief in de provincie Utrecht, hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn actief in 18 gemeentes in en om Utrecht en Amsterdam. Hm. Dus alle gemeentes in de provincie Utrecht en daarboven en in Amsterdam.
0: En als we het hebben over de stad Utrecht, hoeveel mensen hebben jullie gekoppeld aan een maatje of een vrijwilliger, zomaar te zeggen?
1: Nou, in al onze gemeentes afgelopen jaar heb ik even in de cijfers gekeken, komen uit op zo'n 2700 koppelingen.
0: Zo.
1: Dus dat is echt, echt heel erg veel. In de gemeente Utrecht zijn dat er zo'n 900, denk ik.
0: 900?
1: Ja.
0: Maakt toch een flinke impact als organisatie?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat kunnen wij alleen als organisatie maar door de vele vrijwilligers die zich aan ons verbinden. Doordat we stagiairs kunnen inzetten. Mm. Dus die zijn eigenlijk het allerbelangrijkste van ons werk natuurlijk. En wij kunnen dat alleen maar nou ja, mensen aan elkaar matchen. Goed kijken waar die match is en dat begeleiden en ondersteunen.
0: Mm. We gaan het hebben over de vrijwilligers bij Handje Helpen. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek. Bingo.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met Julia Müller, regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt dus vrijwilligers aan mensen met een beperking of chronische ziekte of verdachtsproblemen. Om ze te koppelen en om mensen met elkaar te verbinden. Julia, jullie vertellen dat jullie heel veel vrijwilligers hebben. En heel veel vrijwilligers hebben gekoppeld aan een maatje, zomaar te zeggen.
1: Zeker.
0: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
1: Nou, ik denk dat er ongeveer zo'n 1700 zijn die wij actief hebben in alle gemeentes waar we werken.
0: Ja. 1700 vrijwilligers.
1: Ja,
0: zo.
1: Echt onwijs veel. Ja, zijn we ook echt elke dag onwijs dankbaar voor dat mensen zich voor ons, bij ons inzetten.
0: En zijn er nog ook specifieke mensen die vrijwilliger bij jullie worden? Of?
1: Nou, wat ik zelf eigenlijk heel mooi vind aan het vrijwilligerswerk bij Handje Helpen, is dat je natuurlijk één op één gematcht wordt aan iemand. Mm-hmm. En dat we echt heel erg kijken, nou ja, en naar de praktische. Dus wanneer zou je met een maatje kunnen afspreken? Wanneer vind je fijn? Maar ook, wat vind je leuk om te doen? Wat lijkt je leuk? Dat we daarom echt een match kunnen maken. Dus onze vrijwilligerspool is ook onwijs breed.
0: Ja.
1: Dus van mensen die een fulltime baan hebben en zeggen, goh, 's avonds of in het weekend lijkt het me echt belangrijk om nog een steentje bij te dragen voor een ander. Dus eigenlijk mensen die best zelf ook een heel druk leven hebben. Maar ook mensen die het zelf eigenlijk zwaar hebben en bijvoorbeeld zeggen, goh, ik zou het ook heel graag weer voor iemand anders iets willen betekenen. Mm. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat iedereen die het leuk zou vinden om zelfstandig en één op één met iemand iets te doen, die kan zich aanmelden als vrijwilliger bij Handje Helpen en kijken we gewoon echt naar een match op maat bij wat bij diegene past.
0: Hmm. En als we het hebben over specifieke motivatie, wat motiveert een vrijwilliger om vrijwilliger bij jullie te worden?
1: Ja, dus ook heel breed. Dus de ene persoon kan er bijvoorbeeld zeggen, goh, ik heb zelf in mijn leven het een periode heel moeilijk gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb bijvoorbeeld zelf een maatje van Handje Helpen gehad. Nu lijkt het me heel mooi om iets terug te doen voor een ander.
0: Mm.
1: Maar ik hoor ook van mensen die zeggen, goh, ik leef eigenlijk best wel in een bubbel. Met mij gaat het best wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie in mijn directe omgeving eigenlijk niemand die heel veel hulp of ondersteuning nodig heeft. Laat ik me aanmelden bij een vrijwilligersorganisatie om juist wel in contact te komen met mensen die het moeilijker hebben of die het lastiger hebben. Eigenlijk heel breed kan dat zijn. Dus echt mensen van 18 die zeggen, goh, ik kom in Utrecht studeren en ik zit in een studentenbubbel. Ik wil eigenlijk ook wel eens iets anders doen. Tot mensen die, een collega van mij had laatst een vrijwilliger van 90, die belde en die zei, joh, je zou misschien denken dat ik hulp nodig heb, maar kan eigenlijk best nog wel wat zelf. Dus kun je mij niet koppelen aan iemand die nog iets meer hulp nodig heeft dan ik in de buurt.
0: Ja.
1: En ik kan niet meer zo ver, dus het moet wel een beetje in de buurt zijn, maar dan kan ik het ook echt iets doen voor iemand anders. Dus het is echt een heel brede groep.
0: Ja, heel breed inderdaad. Oudjes tot studenten als het ware, die gewoon gekoppeld worden aan mensen.
1: Zeker.
0: Wat goed. En als we dan hebben over, stel voor ik wil vrijwilliger worden bij jullie, hoe ziet zo'n procedure eruit?
1: Nou, wat wij altijd doen is dat we eerst even een telefoongesprek hebben om te vragen, hè, van goh, vertel eens iets over jezelf en wat een beetje past. Om ook een beetje te kijken, goh, heeft iemand een goede verwachting of is dat een goede manier? Wat we namelijk wel doen is dat we met wat langduriger mensen inzetten. Dus als mensen zeggen, goh, ik heb de komende 2 weken heel veel tijd, daarna niet meer. Nou, dan past dat bijvoorbeeld niet. Dus we zetten mensen wel voor, nou, vaak minimaal 6 maanden eigenlijk in, omdat je toch één op één met iemand ook wel een band moet opbouwen. Dan komen we in principe bij mensen op bezoek, bijvoorbeeld op huisbezoek. Spreken we ergens af in de buurt om een intakegesprek te houden. Om echt kennis te maken met mensen. Om te kijken, goh, wie ben je? Maar ook, wat zou je leuk vinden in het vrijwilligerswerk? Welke dagdeel van de week zou je kunnen? Hoe doen we dat? Nou, eigenlijk heel breed. En dan kijken we naar een zo passend mogelijke match.
0: En luisteraars die interesse hebben om vrijwilliger bij jullie te worden, hoe kunnen zij zich aanmelden?
1: Nou, omdat ons werk ook zo breed is, zou ik zeggen, ga naar onze website. Dat is www.handjehelpen.nl. Daar kun je op onze vacaturebank eigenlijk kijken. Hebben we allerlei vragen uitstaan van hulpvragers. Van een kindvraag, waar je bij een maatje voor een kind zou kunnen worden. Tot een volwassene, tot een ouder, eigenlijk heel breed. En daar kun je kijken, goh, wat zou nou een beetje bij mij passen? Dat is allereerst denk ik leuk om dan ook naar te kijken. Dan kan je via onze website ook het beste aanmelden. En wordt zo snel mogelijk daarna contact met je opgenomen.
0: Nou, mooie oproep voor onze luisteraars, zeker doen.
1: Ja.
0: Wij gaan even luisteren naar de muziek, maar zometeen gaan we verder praten over Handje Helpen. Ik zie

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal en vandaag bij ons studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen om mensen het leven fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. En Julia, we zitten in de wintermaanden. De kortste dag is net geweest. En jullie lanceerden recent ook de campagne Voor wie ben jij een lichtpuntje? Waar gaat deze campagne over?
1: Ja, dat is eigenlijk een campagne om iedereen op te roepen om wat meer om te kijken naar een ander. Nou, het zijn inderdaad de donkere maanden en ook de feestdagen die natuurlijk heel dicht op de stoep staan. En voor sommige mensen is dat een hele makkelijke en prettige en fijne tijd. Maar voor sommige mensen is dat juist ook best wel een ingewikkelde tijd. Als je bijvoorbeeld een klein netwerk hebt, als je het bijvoorbeeld zwaar hebt. Nou, zonder al te veel politiek in te willen gaan, zie je natuurlijk ook dat de tegenstellingen ook toenemen. Hè, de polarisatie.
0: Polarisatie.
1: Nou, dat raakt ons natuurlijk ook. En wij zien ook dat we graag willen dat mensen iets meer naar elkaar omkijken. En dat kan echt iets heel kleins zijn. Dus dat kan zijn wie in jouw straat of wie die jij op je werk tegenkomt. Kan je denken, god, daar zou ik wel iets voor kunnen doen of iets kunnen betekenen. Tot natuurlijk wat groter als misschien wil je wel iets doen voor een ander via Handje Helpen. Mm-hmm. Als je die zelf niet in je eigen netwerk hebt. Of ziet iemand die dat nodig heeft. Omdat wij echt geloven dat dat van meerwaarde is in het leven van mensen. Mm. En dat je daarin een lichtpuntje kan zijn.
0: Ja. En wat hopen jullie concreet te bereiken dan met deze campagne? Meer vrijwilligers? Of meer zichtbaarheid voor jullie als organisatie? Of...
1: Ja, het is natuurlijk het is dubbel. Dus aan de ene kant hopen we dat er meer mensen naar elkaar omkijken. Ja. Misschien wel meer mensen naar elkaar omkijken, zodat ze geen beroep hoeven te doen op de ondersteuning van Handje Helpen, maar dat in hun eigen netwerk gemakkelijker kunnen vinden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een grote droom. Aan de andere kant hopen we ook dat luisteraars misschien zich realiseren van, goh, misschien kan ik wel een lichtpuntje zijn voor iemand anders. En misschien kan ik dan inderdaad wel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld via Handje Helpen, om er op die manier te zijn voor een ander.
0: En mensen kunnen dus dat lichtpuntje insturen via jullie website.
1: Ja, dat kan. En je kan ook gewoon denken, goh, misschien wil ik als kerstgedachte of als nieuwjaarswens voor 2026 wel een lichtpuntje voor een ander zijn. En kan ik inderdaad me aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zijn er al mooie verhalen ook of reacties binnengekomen?
1: Ja, zeker. Wat we wel hebben gezien is dat, zeker ook onder onze vrijwilligers, zijn er niet mensen die zeggen, goh, ik ben nou zo fantastisch bezig, ik ben echt een lichtpuntje voor iemand anders. We zien hem eigenlijk vooral andersom binnenkomen. Dus hulpvragers die zeggen, goh, de vrijwilliger die bij mij komt is echt een lichtpuntje van mij. Hè? Bijvoorbeeld een vrouw die op latere leeftijd blind is geworden. Die was altijd heel creatief met breien en naaien, maar dat lukt eigenlijk niet meer zo heel goed, omdat zij niet meer zo goed zicht heeft. Waarvan ze wel zei, joh, ik kan dan wel slechtziend zijn, maar ik wil zeker nog mooie dingen maken. Dus ik ga echt geen lelijke dingen meer maken. Nou, vrijwilliger die daar dan bij helpt om nog de mooie dingen te maken, om eigenlijk samen creatief te zijn. En ondersteunt met kleine dingen als een naald en een draad en dat soort dingen die soms heel precies kunnen zijn. Nou, dan kan die vrijwilliger daar echt een lichtpuntje zijn voor iemand. En eigenlijk in een heel simpel iets wat ook leuk is om te doen samen, kan je echt het verschil maken.
0: En wat doen deze verhalen ook met jou?
1: Nou, vanochtend zei ik tegen mijn collega's, goh, kunnen jullie mij nog even helpen met nog wat meer mooie verhalen? Want niet alles bereikt mij natuurlijk. En ik heb meerdere collega's die dat doen. Nou, toen kreeg ik in een appgroep binnen 5 minuten eigenlijk 10 reacties van collega's. Ja. Die zeiden, oh, dit was afgelopen week mijn lichtpuntje. Dit was afgelopen week mijn lichtpuntje. Of deze koppeling heb ik gemaakt. Of hier kreeg ik terug. Wat echt, wat voor mij ook maakt dat ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daaraan mee te werken. En dat het elke dag met plezier en blij naar mijn werk kan gaan om dit mede mogelijk te maken.
0: Ja, ontzettend fijn. Wat zo'n campagne met mensen kan doen, zowel buiten jullie als organisatie, als binnen jullie als organisatie.
1: Zeker, zeker.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De Zeppelin die dit weekend naar Utrecht zou vliegen, heeft de stad niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten terug te keren omdat het te heet werd in de cockpit. Door de hitte raakten ook wat meetinstrumenten oververhit. Met de Zeppelin werd de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland onderzocht. De resultaten worden volgende maand verwacht. Bewoners van de Utrechtse woontorens Wonderwood zitten zonder koeling door een conflict tussen Eneco en de Vereniging van Eigenaren. Eneco heeft het koelsysteem in de centrale ruimtes afgesloten, terwijl bewoners zeggen dat de koeling ook in hun woningen niet meer werkt. Het conflict speelt al maanden en gaat over geld. De VVE heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. De Utrechtse internetcourant Duik tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoog Catharijne, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
2: Goedemiddag, 1014 richting Hoog Catharijne over.
3: Hoog Catharijne.
4: Hoog Catharijne, winkelhart van Nederland.
1: In de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij door toenmalig koningin Beatrix. En er is aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. De beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer. Vanavond hebben we nog lang zon. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zo'n 23 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Utrecht Sociaal, het laatste half uurtje alweer. Met in deze uitzending dus Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. En deze organisatie koppelt vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen. Om het leven van deze mensen dus fijner te maken en eenzaamheid te verminderen in de provincie Utrecht. En over het laatste eigenlijk, Julia, wil ik met jou over hebben. Het stukje eenzaamheid. Want uit eerdere berichtgeving is dus gebleken dat eenzaamheid toeneemt in Utrecht. Als stad, maar ook als provincie. Hoe komt dat?
1: Tja, nou, ik ben natuurlijk geen eenzaamheidsexpert. Maar je ziet eigenlijk landelijk dat eenzaamheid toeneemt. En dat komt ook wel door, door wat landelijke ontwikkelingen. Als zijnde dat mensen langer thuis moeten wonen. Als ze nu ouder zijn. En dat kan zorgen bijvoorbeeld voor meer eenzaamheid. Maar ook dat de druk op het leven soms toeneemt. En dat lastiger is, meer alleenstaande. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal maatschappelijke trends die soms zorgen voor dat de... dat de cijfers qua eenzaamheid omhoog gaan in Nederland. Mm-hmm. Eenzaamheid in Utrecht stad is die het meest toegenomen eigenlijk als je kijkt in vergelijking met de gemeentes daaromheen in de provincie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk vrij logisch. En dat zie je in heel Nederland. Dat in stedelijke omgevingen de eenzaamheid iets groter is dan in meer kleinere gemeentes, zeg maar. En Utrecht stad doet het dan wel weer redelijk goed ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Daar is de eenzaamheid wel weer een stuk lager dan bijvoorbeeld in die andere gemeentes. Dus in die zin zijn we nog wel een sociale stad waarin we ook zeker wel naar elkaar omkijken.
0: Ja, ik denk ook heel veel mooie initiatieven zijn er natuurlijk. En daar speelt de stad ook goed op in. En de mensen en de vrijwilligers. En ook jullie als organisatie dus handje helpen. En dat stukje eenzaamheid. Zullen jullie dat ook wel veel terugkomen in de dagelijkse praktijk? Of uit de verhalen die terugkrijgen van vrijwilligers? Of...
1: Ja, zeker. Wat we natuurlijk soms ook zien is dat er vragen op ons afkomen die eigenlijk vrij normaal zijn of vrij logisch. Hè? Dat je een praatje met iemand maakt of een wandelingetje. Dus we krijgen soms ook wel eens terug van ja, dat is eigenlijk heel simpel wat ik doe. Maar het is dus vaak voor mensen die dat in hun eigen netwerk niet of niet kunnen vormgeven. Of dat ze hun eigen netwerk daar niet mee willen belasten. Mm-hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld een oudere man die eigenlijk geen aan huis gebonden is, slechter been is. En eigenlijk niemand, heel weinig mensen meer ziet. Omdat hij gewoon slechter been is. En weinig mensen om zich heen heeft. Ja, als er ik hoorde dat er een vrijwilliger dus bij hem langskomt eens in de twee weken. Om gewoon een praatje te maken, een spelletje te doen. En dat hij even wat aanspraak heeft. En wat bijvoorbeeld een mooi lichtpuntje was. Is dat ze hadden een gesprek gehad over wat meneer soms miste. Of wat er dan lastig was. En dat dus de vrijwilliger een bakje kibbeling had meegenomen. Dat hij daar dan eigenlijk zo'n zin in had. En dat is dan in het normale niet. Daar kan hij dat eigenlijk niet goed doen. En een vrijwilliger denkt dan, dan fiets ik daar even langs voordat ik naar meneer toe ga. Dan lukt dat, zeg maar.
0: Ja, toch een klein lichtpuntje, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kijken naar jullie campagne ook weer.
1: Ja.
0: Maar zie je dat eenzaamheid ook toe aan het nemen is onder de jongere mensen bijvoorbeeld?
1: Ja, je ziet dat ook onder de jeugd. De onderzoekers zijn ook wel wat dubbel over... nemen die cijfers nou echt toe onder jongeren? Of ja, je ziet die cijfers toenemen. Maar is dat ook echt zo dat dat vroeger minder was? Of werd er vroeger door jongere generatie minder over gepraat?
0: Dat kan ook.
1: De meningen verschillen ook wel over... van ja, hoe staat dat nou eigenlijk ervoor met jongeren? Maar in ieder geval... komt het ook wel naar boven dat meer jonge mensen ook zich meer eenzaam kunnen voelen.
0: Ja.
1: Waarbij het ook op zich is eenzaamheid een normaal gegeven van je lichaam. Wat aangeeft, ik heb behoefte aan meer contacten. En als je daar dat signaal serieus neemt en denkt... Oké, dan heb ik dus iets te doen in mijn leven. Namelijk naar een sportclub gaan of ergens naartoe gaan. Waardoor ik weer meer nieuwe contacten opdoe. Dan kan dat natuurlijk ook wel weer overgaan.
0: Ja.
1: Pas als dat langdurig is en wordt het ernstig. En heeft het natuurlijk veel... effecten, ook op lange termijn. Maar in principe is iedereen natuurlijk in zijn leven kent gevoelens van eenzaamheid voor kortere of langere duur.
0: Ja, en dan is de vraag ook, hoe ga je daarmee om? Hè? Welke actie kan je zelf ondernemen om de eenzaamheid weer weg te werken? Hè?
1: Zeker.
0: Te zeggen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En wat wij wel zien, hè, is dat er ook wel vaak gevraagd wordt van... goh, hebben jullie dan veel hulpvragers die eenzaam zijn? Dus mensen die bij ons om hulp komen vragen. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat als je denkt... goh, ik heb eigenlijk te weinig mensen om me heen... dat het zelf doen van vrijwilligerswerk en van waarde zijn... en een lichtpuntje voor een ander zijn... ook heel veel effect kan hebben op jouw eigen gevoelens van eenzaamheid. Dus echt ertoe doen weer voor een ander. En een ander helpen, dat vaak ook veel effectiever nog is... dan dat iemand anders jou weer helpt. Dus zo proberen we daar ook wel op die manier mee om te gaan. Dat het op zich ook niet een ernstig gegeven hoeft te zijn.
0: Ja, wat je ook al zegt. Het is een signaal en daar kan je iets mee gaan doen. En ook misschien nog iets goeds betekenen voor iemand anders. Ja. Of vrijwilliger worden bij jullie natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is ook inderdaad een optie. Ja. Inderdaad.
1: Nee, en als dat lukt om dat te doen, dan is dat heel prettig. En dan kan die eenzaamheid ook overgaan. Als dat niet lukt, dan kan dat ook echt wel natuurlijk ernstig worden. En daar hebben we ook als organisaties en ook in de zorg echt iets op te doen in Nederland.
0: Ja, denk ik ook inderdaad.
1: Ja.
0: Tot en meer over dit onderwerp. Handje helpen. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek van...

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met vanavond in studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen. Die vrijwilligers koppelt aan mensen die behoefte hebben aan fijn contact. Of om eenzaamheid tegen te gaan. Julia, jullie zijn dus actief in de provincie Utrecht. En met welke organisaties in de regio werken jullie met name samen?
1: Ja, als ik daarvoor een lijstje zou moeten opnoemen, dan zijn we de hele avond bezig, denk ik. Dus dat ga ik niet doen. Maar wij werken veel met andere vrijwilligersorganisaties in alle gemeenten samen om goed af te stemmen. Wie doet wat? Of soms om vrijwilligers uit te wisselen, want die passen beter of meer bij de een of bij de ander. Mm-hmm. We werken veel met zorgorganisaties samen om te kijken, goh, welke klant of cliënten hebben zij? Om te kijken of wij daarvoor iets kunnen betekenen. Dus eigenlijk heel breed met zorgwelzijn, andere vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven. Ja, omdat we het ook met elkaar te doen hebben in de samenleving en ook met elkaar dus als organisaties te ondersteunen.
0: En werken jullie ook bijvoorbeeld samen met de vrijwilligerscentrale Utrecht?
1: Of? Zeker, ook heel nauw samen. Zij hebben natuurlijk een belangrijke taak ook in het werven van vrijwilligers. Ja. En de trainingen van vrijwilligers. Dus dat soort plekken werken wij ook heel graag mee samen.
0: Hmm. En hoe ziet de samenwerking eruit met de gemeente tot de provincie bijvoorbeeld?
1: Nou, de gemeente Utrecht heeft best wel een belangrijke rol in het faciliteren natuurlijk van al deze organisaties. Dus de meeste vrijwilligersorganisaties worden gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Zij stimuleren ook echt de samenwerking met elkaar, de samenwerking onderling. Zij stimuleren ook dat we elkaar opzoeken, tegenkomen in netwerken. Dus zij hebben daar een belangrijke rol in en een hele prettige rol vind ik zelf.
0: Mm-hmm. Ja, snap ik. En welke impact merken jullie in Utrecht als geheel door jullie werkzaamheden?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig om te kijken welke maatschappelijke impact je nou echt direct maakt met wat je aan het doen bent. Nou, wat je wel ziet is dat de stad Utrecht is een hele sociale stad. Er zijn veel vrijwilligers actief in de gemeente Utrecht. Mensen kijken best heel veel naar elkaar om. Mm-hmm. Nou, daarin zie je wel dat we impact op maken. En in de koppelingen die wij natuurlijk maken in de gemeente zien wij ook dat we veel impact maken in het leven van mensen. Mm. Dat mensen zeggen, goh, doordat ik een maatje heb, zit ik beter in mijn vel. Is mijn leven verbeterd? En heb ik weer meer ruimte voor andere dingen? Dus dat is echt de impact die wij ook zien, die wij op onze eigen hulpvragers en vrijwilligers maken. Daar zijn we heel trots op. Maar ja, er is ook nog best veel te doen. Want ook in de stad Utrecht is veel ongelijkheid, bijvoorbeeld in de wijken. Dus ook de cijfers, hoe gelukkig mensen zijn of hoe goed ze het hebben, is in wijken heel erg verschillend.
0: Ja, nou, wat je ook al zegt, hè, van eenzaamheid is toch wel een dingetje. Het is een dingetje, eenzaamheid. En jullie werken als organisatie dus aan om dat ook te verminderen.
1: Ja.
0: En ook wel met succes, dankzij initiatieven zoals jullie. Want de eenzaamheid is toch wel een stuk lager in Utrecht dan in andere steden in de Randstad.
1: Ja, hoewel ik natuurlijk ook Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn natuurlijk goede vrijwilligersorganisaties. Doen we natuurlijk onwijs veel. Hè? Dus het zijn ook vooral wel landelijke en maatschappelijke trends. Maar wij proberen in ieder geval op individueel niveau voor al die 2700 matches die wij afgelopen jaar hebben gemaakt, wel echt dat leven van mensen een stukje leuker of gemakkelijker te maken.
2: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Met vandaag bij ons in studio Julia Muller. Zij is regiomanager bij Handje Helpen Utrecht. En deze vrijwilligersorganisatie koppelt dus vrijwilligers aan mensen die daar dus behoefte aan hebben om eenzaamheid te verminderen. En van Utrecht een nog fijnere stad te maken. En Julia, als we het hebben over de toekomst, wat is jullie grootste ambitie als Handje Helpen?
1: Ja, nou, als ik een soort maatschappelijke ambitie mag hebben, dan hoop ik dat wij over een paar jaar niet meer nodig zijn. Want dan hoop ik dat mensen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. En dat wij kunnen opdoeken wegens doorslaand succes, zeg maar. Maar goed, de realiteit zal dat niet zijn. En wat dan mijn ambitie is, is dat ik hoop dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, ons kan vinden. En dat wij daarvoor iets kunnen regelen, een maatje kunnen regelen. Dat we die steeds groter wordende vraag, helaas, dat we daar ook aan kunnen voldoen en kunnen voorzien. En dat we zoveel mogelijk mensen we echt ook kunnen gaan ondersteunen.
0: En als we dan kijken naar 2026, dus aftellen naar die grote klok op 1 januari. Zijn er nieuwe projecten of initiatieven waar je enthousiast over bent rondom Handje Helpen?
1: Ja, ik vind dat ook dat vind ik altijd een dubbele. Hè? Dus waar je enthousiast over bent. Nou, wat je ziet is dat we dus op die maatschappelijke trends inspelen. En bijvoorbeeld projecten hebben voor bijvoorbeeld voor thuiszitters. Dus kinderen die niet meer naar school gaan. Dat is een steeds groter worden probleem toch wel. Daarvoor bieden we soms met veel succes maatjes die voor die kinderen even weer een ritme kunnen hebben. Even weer iets anders kunnen doen. Omdat er vaak gewoon heel erg veel aan de hand is. En ook ouders daarin kunnen ontlasten. We doen ook veel, werken we samen met de jeugdzorg, omdat de wachtlijsten in de jeugdzorg natuurlijk oplopen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Mm-hmm. Om te kijken, wat zou een vrijwilliger al in de tussentijd kunnen doen op het moment dat iemand aan het wachten is op eigenlijk professionele ondersteuning. Wat kunnen we al doen om het even wat draaglijker te maken, of het even wat prettiger te maken, of afleiding te bieden?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn het is dus dubbel, want erg dat het nodig is. Voor ons wel heel fijn dat we kunnen zien dat soort ontzettend helpend kan zijn voor mensen in een periode waarin het gewoon heel zwaar is. Dat we een klein lichtpuntje kunnen zijn die we kunnen bieden. Dat het gemakkelijker vol te houden is. Daar ben ik blij om en ik vind. Ja. Ik zou heel graag willen dat we daar dus nog meer van kunnen doen als mensen dat nodig hebben.
0: Ja. Eerder dit uur hadden we het ook over de campagne Voor wie ben jij een lichtpuntje? Dat is een campagne die jullie recent zijn gestart in deze donkere wintermaanden. En als we dan kijken ook naar het nieuwe jaar en de goede voornemens die mensen hebben, hoe kan iemand die nu luistert en geïnspireerd is geraakt door jouw boodschap zelf een lichtpuntje zijn voor iemand anders?
1: Ik denk sowieso dat iedereen een lichtpuntje kan zijn voor iemand anders. En dat is eigenlijk, hoeft heel klein te zijn. Hè? Dus je kan eens in je telefoon kijken, wie heb ik eigenlijk al lang niet gesproken, waarvan ik denk, misschien is het goed om die eens op te bellen. En dat hoeft niet per januari, dat mag ook al vandaag. Dus het zijn vaak de kleine dingen, omkijken naar elkaar, die er echt toe doen en die van belang zijn in het leven. Wat we natuurlijk ook hopen, dat mensen die daar nog een iets grotere stap in willen zetten, dat ze misschien wel vrijwilliger willen worden via Handje Helpen. Dat wij ze kunnen matchen aan de mensen die wij nog wachtende hebben en die nog ondersteuning van ons zouden kunnen gebruiken.
0: Ook een heel mooi voornemen voor het nieuwe jaar natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jullie als vrijwilliger?
1: Ik zou zeggen, ga vooral naar de website, dus www.handjehelpen.nl. Daar hebben we ook per gemeente eigenlijk vacatures soort staan, dus hulpvragen die openstaan, om ook een beetje een beeld te krijgen van, wat zou ik nou kunnen doen als vrijwilliger? Wat zou ik nou het meest leuke vinden? Dus ik zou vooral zeggen, als je tijdens de kerstdagen even op je telefoon zit te scrollen, ga daar eens even doorheen scrollen om te kijken, wat past nou eigenlijk bij mij? En het mooiste hoop ik ook altijd, dat niet voelt als heel veel moeite doen, niet voelt als iets wat je echt moet over hebben voor een ander, maar juist iets doen wat voor jou ook heel erg leuk is. Waar je ook als vrijwilliger heel veel uithaalt, heel veel nieuwe wereld leert kennen en ontdekken. En je dan misschien wel kan aanmelden als vrijwilliger.
0: Ja, hele mooie oproep, Julia, die zeker ook gehoord is.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, Julia, dankjewel voor dit gesprek en de komst naar de studio. Heel veel succes met Handje Helpen en natuurlijk fijne feestdagen. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Yes, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, de komende 3 weken zijn er door de feestdagen geen uitzendingen van Utrecht Sociaal. Maar op maandag 22 januari zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Wil je tot de tijd een uitzending terugluisteren? Dat kan via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Je kunt installeren op je telefoon

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
3: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
2: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dade, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De Zeppelin die dit weekend naar Utrecht zou vliegen heeft de stad niet gehaald. Boven de Hoge Veluwe werd besloten terug te keren omdat het te heet werd in de cockpit. Door de hitte raakten ook wat meetinstrumenten oververhit. Met de Zeppelin werd de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland onderzocht. De resultaten worden volgende maand verwacht. Bewoners van de Utrechtse woontorens Wonderwood zitten zonder koeling door een conflict tussen Eneco en de Vereniging van Eigenaren. Eneco heeft het koelsysteem in de centrale ruimtes afgesloten, terwijl bewoners zeggen dat de koeling ook in hun woningen niet meer werkt. Het conflict speelt al maanden en gaat over geld. De VVE heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. De Utrechtse internetcourant Duik tipt een bijzondere reportage uit 1984. In een aflevering van Tros Actua in de regio zijn beelden te zien van Hoogkaterijnen, dat toen het winkelhart van Nederland moest worden.
2: Goedemiddag, 1014 richting Hoogkaterijnen over.
3: Hoogkaterijnen.
4: Hoogkaterijnen, winkelhart van Nederland.
1: In de aflevering komen ook beelden van de opening voorbij door toenmalig koningin Beatrix. En er is aandacht voor de overlast van verslaafden in die tijd. De beelden zijn te bekijken in de schatkamer van Beeld en Geluid. Het weer. Vanavond hebben we nog lang zon. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zo'n 23 graden.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Hij werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vergeet. Ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt zijn been af.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wordt veel te vaak gespeeld. Mijn hart, ik heb het veel te vaak gedeeld. Het was altijd iemand

veel te lang verstopt. Mijn hart heeft jou altijd gezocht.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. En de amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand.